Dat was Mordens van Martijn Padding. Uitgevoerd door Rebecca Huber op viool en Theodora Stepanic op piano. In het derde stuk, Ballet, uit 1995, luisteren we weer naar het voltallig ensemble. Direct daarna hoort u het solo-pianowerk Blend uit 1992, uitgevoerd door de jonge talentvolle Bobby Mitchell. Het is duidelijk te horen dat dit complexe werk gaat over de beroemde jazzpianist Thelonious Monk. Maar eerst de korte ballet door Modelo 62 onder leiding van Ezekiel Minayet.

Dat was als laatste Blend, op de piano gespeeld door Bobby Mitchell. Tot slot van dit programma van Martijn Padding hoort u nog twee korte stukken voor het complete ensemble Modelo 62. Allereerst Manifeste Simple pour une écriture linéaire uit 1999. En dat wordt gevolgd door de Small Goodbye Song uit 2005. Ensemble Modelo 62 bestaat uit Camille Hesket stem, Yolanda Uriz Elizalde blokfluiten, Jorge López García klarinet en basklarinet, Ingi Gardar trombone, Theodora Stepanic piano, Santiago Lascurain gitaren, Orlando Velasquez slagwerk, Rebecca Huber viool, Vasilis Stefanopoulos contrabas. En de dirigent is Ezekiel Menayet.

Dat was tot slot van het Martijn Padding portret. Het toepasselijke Small Goodbye Song door Ensemble Modelo 62, gedirigeerd door Ezequiel Menayet. De opnames in de toonzaal werden voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. Diezelfde avond was er in Muziekcentrum de Toonzaal een heel ander concert te beluisteren. November Music biedt ook altijd een ruime keus aan hedendaagse jazzmuziek. Op 13 november was dat een groot ensemble onder leiding van Nico Langehuizen, een van de peetvaders van de Tilburgse improvisatiescene. Voor zijn project Stranger Than a Paradox heeft Langehuizen een kleurrijke groep muzici samengebracht. We beginnen met een blokje van twee nummers. U hoort achtereenvolgens DSB van Nico Langehuizen en Blanco Marfil, een compositie van gitarist Carlos Denia.

U hoorde een ensemble onder leiding van Nico Langenhuizen met als laatste Blanco Marfil van Carlos Denia. We gaan verder met twee composities van Nico Langenhuizen. U hoort The Unfinished Chordless Tango en daarna Parallax.

Dat was Arcadiana van Thomas Adès door The Heath Quartet. U luistert naar het lunchconcert van 14 november 2009... tijdens het festival November Music in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. We gaan verder met het tweede strijkkwartet van de Nederlandse componist Tristan Keuris. Dit strijkkwartet uit 1985 bestaat uit vier delen. Adagio, molto agitato, adagio en alla marcia, molto energico. De eerste drie delen vormen een gesloten geheel. Het is een volwassen kwartet waarin Keuris volledig zijn eigen pad uitstippelt. Vol emotionele woelingen. Van serieus tot speels en van ingetogen tot uitbundig. Vanuit een indrukwekkende cello-solo bouwt de compositie zich stap voor stap op. Als een slang die in zijn eigen staart bijt, aldus de componist. Dit is strijkkwartet nummer 2 van Tristan Keuris. Dit is het Heath Quartet.

Dat was het strijkkwartet nummer 2 uit 1985 van Tristan Keuris door het Heath Quartet. Het Heath Quartet besloot het concert met een klassieker uit de 20e eeuw. Het prachtige Ainsi la nuit uit 1976 van Henri Dutilleux, een van de belangrijkste hedendaagse componisten. Luistert u voor de laatste keer naar het Heath Quartet. En dat bestaat uit Oliver Heath en Michael Gurevich, viool, Gary Pomery, altviool en Christopher Murray, cello. Dit is Ainsi la nuit van Henri Dutilleux.

Dat was Ainsi la nuit van Henri Dutilleux. Het slot van het lunchconcert dat het Engelse Heath Quartet op 14 november vorig jaar gaf in muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Op vrijdagavond 13 november vond er in de kleine zaal van de Verkadefabriek een concert plaats van een heel andere orde. En dat is nu juist de charme van het festival November Music. De Duitse geluidskunstenaar en laptop-wizard Karsten Nicolai, alias Alva Noto, gooit muzieksnippers door de deeltjesversneller en weet uit deze stroom van minuscule klankatomen weer de mooiste muziek te smeden. Hij gebruikt wetenschappelijke methodes uit de natuurkunde, de wiskunde en de psychoakoestiek, allemaal om nieuwe klankwerelden te openen. Het werk Xerox dat u nu kunt beluisteren is daarvan een prachtig voorbeeld. Met behulp van de Xerox Sample Transformer bewerkt Alva Noto zijn samples op miraculeuze wijze. Luistert u de komende 3 kwartier naar deze compleet nieuwe ambient muziek. Helaas moet u hier op de concertzender de bijbehorende imposante filmbeelden missen. Maar hier is de Nederlandse première van Xerox van Alva Noto.

Dat was de Nederlandse première van Xerox. Een indrukwekkende drone van de Duitse geluidskunstenaar Carsten Nicolai, alias Alvanoto. Alles in het kader van het festival November Music 2009. Naast gecomponeerde muziek, jazz, pop en avant-garde is er op November Music ook plaats voor beeldende kunst. Sinds een aantal jaar vindt er op de zondag van het festival een zogenaamde kunstmuziekroute plaats. Op 10 verschillende locaties in 's-Hertogenbosch vinden kleine concerten plaats die een directe relatie hebben met de beeldende kunst. Zo vond op zaterdag 14 november in het Centrum voor Beeldende Kunsten de opening plaats van de expositie met de installatie De Hondenmepper van de jonge Bosse kunstenaar Stan Wanet. Tijdens deze opening klonk een nieuw muziekstuk waaraan naast de geluiden van de installatie ook contrabassist Koen Nutters en bassaxofonist Peter Dupont hun bijdrage leverden.

Dat was de Hondenmepper. Muziek die werd uitgevoerd tijdens de opening van de gelijknamige expositie in het Centrum voor Beeldende Kunsten in 's-Hertogenbosch. En dit was de vierde van 9 2-uur durende uitzendingen met concertzender live opnames gemaakt tijdens het festival November Music 2009 in 's-Hertogenbosch. De opnames die u vandaag hoorde werden voor November Music en de concertzender gemaakt door respectievelijk Kees van de Wiel, Fred Momotenko en Glenn Mochot. Op 19 juli volgen meer opnames van onder andere Asko Schoenberg. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

tot en met 15 november plaatsvond in 's Hertogenbosch. In de maanden februari tot en met oktober zenden wij ongeveer 18 uur live-opnames van dit festival uit. Vandaag een lang concert door Asko Schoenberg rond Martijn Padding en een verslag van de Composers Club met daarin 3 premières. Tussendoor een impressie van de installatie Whispers. We beginnen met het concert dat op zaterdagavond 14 november plaatsvond in de grote zaal van de Verkadefabriek. Onder de titel Harmonium, Fietspomp, Mandoline stonden er 3 recente werken van Martijn Padding op het programma, aangevuld met 2 wereldpremières van Anke Brouwer en Kate Moore. 8 Metal Strings is de titel van het mandolineconcert dat Padding in 2007 schreef. In deze 3-delige compositie raakt mandolinesoliste Martine Sikkenk pardoes in de clinch met de fietspomp, heggenschaar en de knipscheer van de slagwerker. Luistert u naar 8 Metal Strings door Asko Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens.

U hoorde Helene Hulst viool en het Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens in White Eagle van Martijn Padding. De tweede première op het programma was van de uit Australië afkomstige Kate Moore. Ze studeerde bij Padding en Louis Andriessen. Speciaal voor Asco Schoenberg schreef ze de compositie Clepsydra. En dit werk is een elegante meditatie op het elegante ontwerp van een waterklok. Luistert u wederom naar Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens in Clepsydra van Kate Moore.

Dit was de première van Clepsydra van Kate Moore door Asko Schoenberg. En dit alles in het kader van het festival November Music 2009. U luistert naar de concertzender met het programma Concertzender Live. Als uitsmijter van het concert op 14 november vorig jaar in de grote zaal van de Verkadefabriek fungeerde het imposante First Harmonium Concert dat Martijn Padding in 2008 schreef op verzoek van het ensemble de Ereprijs. Het werk bestaat uit drie afzonderlijke delen: Horlepiep, Processie en Third Movement. Luistert u naar de uitzonderlijke prestatie van harmoniumbespeler Dirk Luymes en het Asko Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens. Dit is het First Harmonium Concert van Martijn Padding.

Dit was de eerste van twee improvisaties die het trio Harmen Fraanje en tenorsaxofonist Tony Malaby speelden tijdens het Festival November Music. Dan volgt nu nummer 2. U hoort wederom Harmen Fraanje op piano, contrabas Clemens van der Veen, op drums Finn van Hemmen en op tenorsaxofoon Tony Malaby.

Dit waren tot slot van deze zesde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009, opnames van het Harmen Fraanje Trio en Tony Malaby. Deze opname werd gemaakt door Fred Momotenko. De opname van het concert van Amsterdam Sinfonietta, dat u eerder heeft gehoord, werd voor November Music en de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die dit programma ook samenstelde. Op 20 september volgen meer opnames, met onder andere Lunapark.

Dit is de concertzender vanuit het MuziekQ-gebouw in Amsterdam. Concertzender Live. Het zevende van 9 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009, dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. Aan het eind van deze uitzending kunt u luisteren naar de opera Halfgeleiders van componist Bruno Nelissen. Maar eerst een aantal werken uit de 2 concerten die het ensemble Luna Park op zondag 15 november gaf in het productiehuis van de Verkadefabriek. Luna Park is een nieuw Brabants ensemble opgericht door slagwerker Arnold Marinissen en componist en publicist Anthony Fiomara. Op het programma stonden 4 tapestukken en 2 ensemblewerken. Om te beginnen hoort u de première van het tapestuk A Tiny Party at Luna's van Piet-Jan van Rossum.

Dat was het tapestuk A Tiny Party at Luna's van Piet-Jan van Rossum. We gaan verder met een werk van Igor Stravinsky. U hoort de Three Pieces for String Quartet, uitgevoerd door Janneke van Prooijen en Emma Breedveld viool, Oene van Geel altviool en Bens Hussar cello. Voorafgaand aan dit strijkkwartet hoort u het tapestuk Luna Park van Kate Moore.

Dit was Pigeon House van Wilbert Bulsink en Thomas Mirmel. U luistert naar live-opnames van het festival November Music 2009. Op zondag 15 november bracht pianoduo Post en Mulder de première van een werk van de al enige tijd in Nederland wonende Amerikaanse componist Nat McGowan. Lith, A Mausoleum of Redshifted Endeavor, is voor twee piano's en een vocaliste, of als u wilt, een schreeuw lelijk. U hoort in een gastrol de stem van Steffi Buttrich, begeleid door Nora Mulder en Pauline Post op piano. Ik zou zeggen, fasten your seatbelts. De opname is voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko.

Dit was Eben Gabran van Rachid al-Boukaïl, uitgevoerd door Vocaal Lab Nederland en Nieuw Ensemble onder leiding van Lucas Vis. De opname is voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. De concertzender neemt zo'n 150 concerten per jaar op de Nederlandse podia, die we u daarna laten horen. Dat is de concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur te worden. Kijk voor meer informatie op onze website www.concertzender.nl. U luistert naar live-opnames van het festival November Music 2009. Op zaterdag 14 november ging in de kleine zaal van de Verkadefabriek Dromomania, A Still Life van Marco Ciciliani in première. Reizen is nog nooit zo eenvoudig geweest. De snelheid waarmee we ons van A naar B verplaatsen via de modernste middelen is ontzagwekkend. De reiziger is als een stil leven in tijd en ruimte, een tijdelijke bewoner van een tussenruimte tussen vertrek en aankomstplaats. In zijn Dromomania, A Still Life, verklankt componist Marco Ciciliani dit gevoel van snelheid en tijdloosheid. Een compositie voor twee piano's, elektronica, licht en laser. Moritz Eggert en Sonsoles Alonso spelen piano. Marco Ciciliani doet de live elektronica. Deze opname is voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko.

Dat is die hele warme zomer van 2003. Dat was sowieso, dat was bloedheet. Die hele zomer. Ik kan zoveel details daarvan herinneren. Omdat er zoiets extreems gebeurt, of zoiets intens, dat je heel veel, gewoon heel scherp, je herinnert. Althans, ik. Maar mijn broer, dat is heel raar. Dat is eigenlijk. Je komt er zelf ook helemaal niet goed bij wat er nou eigenlijk dan gebeurt. Behalve dat je alles wel meemaakt. Maar niet in een soort verdoving. Juist heel erg alert. Dat vind ik er gek aan. Op een gegeven moment dat ik dacht, ik kan gewoon alle dingetjes, alle details kan ik gewoon bij elkaar halen. En weet ik nog, oh, toen was dat, hoe dat eruit zag. Dat weet ik dus ook nog, dat mijn vader nam de telefoon op en die maakte zo'n gebaar. Dat het afgelopen was. En, dus ik weet nog precies.

0: ben ongeveer, nou denk dat het misschien 2 uur voordat hij is gestorven, ben ik daar geweest. Maar toen was eigenlijk vrij snel daarna werd er al gemeld dat het afgelopen was. 10 augustus. Zondag. Ja.
1: Hier sta ik naamloos en naakt. Uit mijn handen gevallen. Alles wat ik

over afscheid nemen. Ik begrijp nog steeds niet goed hoe je dat dan moet doen. Ja, ik vond het zo'n bizar gegeven. Nee, daar, dus zo noemen mensen het natuurlijk, afscheid nemen. Maar hoe neem je nou afscheid? En je doet het natuurlijk wel, want je laat het zien en hij ook. Je merkt het wel, dat je het specifiek natuurlijk wil duidelijk maken van dat, ja, hoe belangrijk iemand voor je is, of dat je van iemand houdt of zo. Dat, misschien is dat wel dan dat afscheid nemen, maar ik heb in ieder geval niet dat je zegt, nou, dag. Maar ja. Nee, nee, nee.

kleine dingen, weet je wel, hele precieze dingen eigenlijk. Onder bed stond, wat lagen half, of ik moet heen lag, of het was warm, dus dat was ook

idee in wat mij betreft in die dag. Dus dan, zeg maar, tot wij daar weggingen. Dat hij toen nog leefde. En eigenlijk vanaf het moment dat hij was overleden, weet ik al, was dezelfde dag. Want toen werd het aan een andere dag. Omdat hij toen dood was. En ja, is het opeens iets. Dan is er iets veranderd in de wereld.

wel eens. Dan denk ik, nou, ja, ergens denk ik dan dat ik hem daarmee nog laat bestaan. Ik denk dat dat het is. Dus het is niet zo van, dan ga ik denken aan vroeger of zo. Ik denk eigenlijk nooit aan vroeger in die zin. Ik denk nooit aan, oh, toen deden we dit en toen deden we dat. Ik denk, als ik aan Arnoud denk, dan denk ik dus gewoon echt dat ik denk, Arnoud denk ik dan. Dus dat is het ook.

0: wat het ook is. Hij is er wel geweest, zeg maar. Dat geeft bijna een soort. Maar maakt het wel iemand heel levend als je een naam gewoon alleen denkt of zegt.
1: Rust zacht, lieve moeder. Ze wilde.

Dit was tot slot van deze eerste uitzending met live opnames van het festival November Music 2010. De wereldpremière van Traces, Requiem voor deze en gene van André Arends. Uitgevoerd door Jeroen de Vaal, tenor. En Ensemble en het Rotterdams Jongenskoor onder leiding van Ulrich Peul. De opname werd op 14 november in de Orangerie te 's-Hertogenbosch voor de concertzender gemaakt door Kees Sterrenburg. Volgende maand, op 17 januari, gaat Concertzender Live gewoon verder met live opnames van November Music Editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar Ensemble Klang en Electronic Hammer. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

U luistert naar het programma van de Concertzender, rechtstreeks vanuit het gebouw Music Q in Amsterdam. En we gaan verder met het Concertzender live programma en het tweede van 12 maandelijkse programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. En dat was dus vorig jaar. En wel van 10 tot en met 14 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf vorige maand tot en met november 2011, dit jaar dus ongeveer 24 uur live opnames uit van dit festival. En omdat we vandaag niet veel tijd hebben, vallen we meteen maar met de deur in huis. U hoort de Electronic Hammer tijdens een concert op 11 november in de kleine zaal van de Verkadefabriek. Dit is als eerste Deus Ex Machina, or How to Exercise a Phantom Limb van Jean-Philippe Walter. En daarna de wereldpremière van Circadian Surveillance van Yanis Kyriakides.

Dat was het Circadian Surveillance van Yanis Kyriakides, uitgevoerd door de Electronic Hammer, bestaande uit Diego Espinoza Slagwerk en Henry Vega en Juan Parra met live elektronica. De Electronic Hammer is een explosief trio dat het improviseren, compositie en inventief musiceren hoog in het vaandel heeft. We gaan verder met The Automate Angels van Henry Vega. En tenslotte hoort u de klassieke Six Japanese Gardens uit 1993 van de Finse componist Kaija Saariaho.

Dat was aan het slot van het concert van The Electronic Hammer, Six Japanese Gardens van Kaja Sarriaho. Het concert werd voor de concertzender opgenomen door Fred Momotenko. Nieuw tijdens het November Music 2010 was Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkade Fabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar TWTTR van Evelien van den Broek.

Dat was TWTTR, een elektronisch werk van Evelien van den Broek. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore. Een onderdeel van November Music 2010. Tot slot van deze eerste Concertzender live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2010 kunt u luisteren naar de wereldpremière van Fox, een nieuw project voor twee zangeressen, live elektronica en 16 speakers in een architecturale ruimte. En in dit geval is dat de hervormde kerk in het centrum van 's-Hertogenbosch. Deel van November Music 2010. Tot slot van deze eerste Concertzender live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2010 kunt u luisteren naar de wereldpremière van Fox, een nieuw project voor twee zangeressen, live elektronica en 16 speakers in een architecturale ruimte. En in dit geval is dat de hervormde kerk in het centrum van 's-Hertogenbosch. In het werk wordt

Dat was de wereldpremière van All Facing Upwards van Piet-Jan van Rossum. We luisteren in Concertzender Live naar de derde aflevering van een 12-delige serie met opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. We besluiten dit concert van Yiping Yang met twee heel verschillende werken. Eerst hoort u Le Train van Dante Agostini voor snare drum en video, gevolgd door een deel van de oersonate van Kurt Schwitters uit 1931 voor stem.

Dat was het einde van het concert van slagwerkster Yiping Yang, met een wel erg opmerkelijke versie van de oersonate van Kurt Schwitters. Nieuw tijdens November Music 2010 was Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal telkens ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Consequence van Wouter Snoei, de stereoversie van een 8-sporen tape uit 1996.

U heeft geluisterd naar Four Images of the Yeats van Jonathan Harvey. Het werd uitgevoerd door Ralph van Raad. We gaan verder met een blokje van drie kortere werken. Als eerste hoort u Hommage to Cage à Chopin. Und Ligeti is ook daarbij. En het is een werk voor piano en tape uit 1998. Daarna het ultrakorte Haiku uit 1997. En tenslotte Tombeau de Messiaen voor piano en tape uit 1994. Luistert u naar deze Jonathan Harvey-composities, gespeeld door Ralph van Raad.

Dat was Tombeau de Messiaen voor piano en tape. Het werk is van Jonathan Harvey en het werd uitgevoerd door Ralph van Raat op piano. We gaan verder met nog twee werken van deze in 1939 geboren Amerikaanse componist. Achtereenvolgens hoort u Vert uit 2000, FF uit 1955 en FF staat voor Fortissimo. En in dit stuk speelt Harvey met de spectrale schittering van klankkleuren. Maar nu eerst Vert, dat werd gecomponeerd ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Pierre Boulez. Luister naar Ralph van Raat.

FF van Jonathan Harvey door Ralph van Raad. We luisteren in Concertzender Live naar de vierde aflevering van een 18-delige serie met opnames die wij maakten tijdens het festival November Music 2010. En November Music zou November Music niet zijn als er geen wereldpremière op het programma stond. Tot besluit van dit concert voegt fluitiste Ilonka Koltoff zich bij Ralph van Raad op het podium voor Run Before Lightning, een splinternieuw werk voor fluit en piano. Luistert u naar Ralph van Raad en Ilonka Koltoff in Run Before Lightning van Jonathan Harvey.

Dit was het einde van het Jonathan Harvey-portret. Als laatste hoorde u de première van Run Before Lightning door Ralph van Raat en Ilonka Koltoff. De opname van het concert in muziekcentrum De Toonzaal werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. Nieuw tijdens November Music 2010 was Cineac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar twee korte werken. Eerst een kort deel van Whisper van Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos uit 2009. Daarna Machines of Moisture uit 2010 van Henry Vega.

Dit waren achtereenvolgens Whisper en Machine of Moisture, elektronische werken van het duo Rob van Rijswijk, Jeroen Strijbels en Henry Vega. En dit waren twee elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2010. Tot slot van deze vierde concertzender live-uitzending, met opnames van het festival November Music editie 2010, kunt u luisteren naar het concert dat Ensemble Klang op 13 november gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Op het programma stonden drie werken. Twee premières van respectievelijk Matt Wright en Frank Nuits en een werk van een van de twee festivalcomponisten, Peter Adriaens. We beginnen met Totem voor Den Haag van de Engelse componist Matt Wright. U hoort Ensemble Klang, dat bestaat uit Erik-Jan de Wit en Heiko Geerts saxofoons, Saskia Langehorn piano, Joey Marijs slagwerk, Piet Harden gitaar en Tom Gelissen elektronica. Dit is Totem voor Den Haag.

Totem voor Den Haag van Matt Wright werd uitgevoerd door Ensemble Klang. U luistert naar een concert van Ensemble Klang tijdens het festival November Music 2010. We gaan verder met de volgende wereldpremière. U hoort Sasha van de Belgische componist Frank Nuyts. Volgens de eigen woorden van Nuyts is Sasha een onderzoek naar het sensuele en het emotionele in de kunst binnen het paradigma van het 20e eeuwse modernisme. Nou, ik zou zeggen, luistert u naar Sasha door Ensemble Klang.